0: Luister nog een piekie, dat stories nieuws en likkies. Iets voor allemaal wat voor jou op Springbok Radio.
1: U is ingeskakeld op die internet radiodienst van springbokradio.com.